Attention. Links. Rechts. Links. En nu hoort u de muziek zuiver uit het midden. Fascinerend is een bezoek aan het circuit van Zandvoort.